0: an buine ví a social club an sin agus salúdó campé tá tú géisiir le rihim na cálachlumm sa baraach é bhhuii. Tá sé nénomméid is fithe rih an nuí a chlog be ceolala in in isisio an bhelig seo Alfred an Christian den Úden.
1: Anna Marietje van Vormes Eelen en die stoegen met potjes te met. Sieve kochten de stukken voor Eelen, is dat niet in een grote met? Die jode parukken, ik kochten me suikerkanelen, rasp, kanelen, rasp. Was al om tabletten te bakken, als Marietje niet tussen was. Anna Marietje van Vormes Eelen en die stoegen met potjes te met. Sieve kochten de stukken voor Eelen, is dat niet in een grote met? Die jode parukken, ik kochten me